0: Vous êtes sur la radio Belle Vallée sur 107.fm sur www.rbv.lu.
1: Voor je Romengeestrenin, dat was een Anita. Dat was geen schwarzen meer. Also, dat kan geen schwarz hoor. Maar dat moet je gewissen wie het gaat. En. Du had. Ja. 17, ja. Nee, niet grad. Maar du kannst niet immer 17 zijn.

Dat nennen ze moeilijk klassica, hè? Ja, dat nennen je klassica. 6 minuten 31. Ja, Hotel California. 93, een duet. Tammy Wynette met Elton John. Wenn Lonnet direkt weet wie Tammy Wynette das. Dat was First Lady of Country Music. En als ze me vanaf 50 jaar al ging, gestorven als het 91. Toet een duet opgehoord 93 met Elton John. A Woman's Needs. Viel Spaß.